de Zuidoost. Ik ga naar Bezelbak, daar zit ze weer de man. Voor de spotsen en de dame, denkt aan zijn vrouw. Het heeft geboortstekop, de 80 was ze woon. Ze waren zo zeurig met de naam, doch ze is gestorven.